0: Hallo en welkom te Vrouwen met Hoopning. Ik zie Irma en vrouw dat u doof en deel best met mij en Hilde Taup.
1: Jede week ploen wie van zijn toreden wat die interesseren wordt. Wie meer je zo feile als van onze familie ons niet meer neidig brokt. Zonne wordt al alle zand, feile zich zoals van ihre arbeid niet meer neidig is. Andere van ons feile vielleicht zoals van wie weinig wert hebben in deze wereld.
0: Jo, zo'n je feile kennen einem merken mautlos feile. Wenn die dat zo jet, dan dou nu bloos nicht ans Programm aufdrehen, wils wie welle die seie dat du ne besondere en bedienende Früh bist.
1: Ein von onze Freund, onze Carol, wel besonders ihre Gedanken door Eva mitteile. Dort sind Gedanken von wer wie sind en Gott seine Urge.
2: Mij vreten dat ik te die reden kon vandoor. Ik wil die ne moutmakende geschicht vertalen wat mijn timer wordt aanleiden, namelijk de dune wertvolle vroegbest. Dit is de geschicht van Jenny. Zij weer nog niet 18 jaar oud als zij zich bevriet. Na gewisse jaren hadden zij in haar man 3 fijnlotende tjenja. Haar man deed zwaar schalven omdat zij goed leven kunnen, maar weer volgen door wein niet thuis. Zij had dat drak met koken, wassen en dat huis reinhouden. Zij deed dat alle, zodat haar familie wirtschaftig zijn. 20 jaar later werden haar tien jaar abgewassen en

0: Einsonmensch wie Jana. Hast du mal von denen gehört? Hij lebt in die Tijd vom Olden Testament, als Gott besondere Menschen uitwähle deid, am seine Botschaft, de Menschen te zeigen. Jona wie ein von deid. Gott sei, dat Jona soll no de Stadt Nineveh gone. En de Menschen warne, dat zij würde matte abhieren mat ihr schlechtet, unmoralisches Leben. Gott seine Botschaft wie, dat zij würde matte Buße daune. En dan wird Gott an gnädig sein en an rade. Wenn sie dort nicht daunen würde, dann würde er die Stadt Nineveh vernichten. Aber der Jona wie ein schwacher Mann, haben wir Angst vor den Menschen. Weißt du, was er deid? Er fuhr mit dem Schiff mit, wird nicht in die Richtung von der Stadt fuhr. Dann leid Gott in großen Sturm abkommen. Am dort die ab dort Schiff nicht alle unjajenje, deide sei Jona im Meer nenschmiete. Am Wort von einem grauten Fisch abgeschluckt. Dort wie hei in den Bock für 3 Tage. Kost die Dänche, wo dort wir? Dort wird Jona dort sehr leid, dat hei hat Angst gehabt. En nicht wie Gott gehörsam gewast. Gott hiert sin Gebet. En denkt ihn an, Gott mögt den Fisch am Utspier und kont lohnt. Diese Geschichte haft ein wunderbares Eng. Gott gaf Jona ne 2. Gelegenheit. Dit mal deid hij wat Gott bestalt had. Hij deid die mensche doorpredje en aanwarne. En weetst wat deid deide? Deid deide van harte buße en wolle zich andere. Alle, jong en oud, deide zich bije ver den Gott van deze welt. Zij wolle am deine met reine en true harte. Zo is ik zeid, Jona wie een schwaker man. En doch Gott deid am brokken op een besonderen weg, nicht so? Van Gott kon een schwaken ajehörsam in Jona brokken, dan tja wie ook wertvoll zijn voor arm. Wer immer wie sind en wat immer wie je doen habe, wat voor een kleer wie habe, oder wat voor een omt wie habe, oder wat wie doenen tjenne, dort is bij Gott nicht dort wichtje. Wie sollen niemals denken, dat wir an Gott seine Uhr wertlos sind? Gott haft ans Ocken seine Ene wird gesagt, dat hei sin einen Sehn Jesus hier ab diese Erde schattedeid, dat hei wir de Arme, de Dolgeschlagene, de Gauden no recht predje. Jesus wort aus ein schwaket Baby geboren. Sin Vora wie ein gewöhnlicher Bumeister. En zijn mama wie een eifache jonge miaal. Die bed hadde een zeer grote verrecht. Dat wäre ook maar leeg aan je zijn hoorts op dat vlek, die de gouden noorrecht het eerste hierde. Zij komen naar een armen plaats en Bethlehem en die de Jezus aanbeden. Later, als Jezus abwassen deed, vang hij met zijn arbeid aan, met 12 ganz gewöhnliche jinger. Die wäre Fäscher en eind wie een Taxkollektor van Menschen veracht. Die hadden ook veel Schwachheiten, aber Jesus mug an Stort en ihre Schwachheiten. Dort bewies dans, dat wie nicht ohne Fehler seine Mutter eier Gott ans Korn brocke en seinen Dienst. Hast du nu al verstanden, wat ik die vandoor wel zeie? Mijn Freund, ik hoop die erst dort klar geworden, dat du een besonderen Platz hast en Gott zijn hoort. Hij checkt nicht rauf ab ans, eindont wat wie daune tjane, oder wou wie lote. Hij haft ook een plan voor ans. Hij haft dat ook zo aangerecht, dat hij ans hier wel brokke, tom andere zijn leif te bewiesen. Is dat nicht wat wunderbaret? Gott deed no die luren met opne arms, dat du sost van door no arm komme. Bring jam dine Enttäuschungen, dine Troubles, dine Schwachheiten. Alles, wat du daune brugst, es am Enlode en din Hort nennen. Du kost mit mir seie. Haar, verjaf mine Sind en alles, wat ik dau, wat die nicht gefällt. Ik weet, dat ik wertvoll sie en dine Uhre. Du hast din Sehn gejeft, am für mich te storwe. So, ik sie hier, Gott. Ik wil die lijf aannemen voor Emma. Mijn lieve vriend, wanneer du met mij je bed hast, dan kost du die zeker zijn dat hij die je heert haft. Hij wordt die felle met zijn genood en die je feile van weerloosigheid waagnemen en die lijf en vrijgeven in die steed. Is hij niet een wondervolle God? Wat voor een wondervolle hoopning we hebben aan God. We brokken nus niet daunen om een bediening te hebben voor hem. Alles wat we daunen maten is die lijven en hem vertrouwen. Dan zijn we zeker in zijn heen. En zijn vrede en ons wordt onze kracht zijn. Eer ik go, wil ik nog beden. Ons himmlische Vader, we danken die voor ons leven. We willen ook voor al die beden die zich weerloos veilen. We beden dat du antwoordt wat jewe te daunen met wat zij worden tjennen eer zijn voor die. En Jezus zijn naam bed we. Amen.
1: Dankzij verdienen je danken, Carol. Zij zijn voor mij een troost te weten dat God een lijf voor mij heeft en hij is en de zwakke sterk.
2: Wel wie niemand vergeten, ook van keiner in deze wereld ons vertrekend of denkt dat wie wertvoll zijn. Wie zijn bedingungslos je lijf van God.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sahen wir, wer Jesus wirklich wie im Vergleich mit den Engeln. Wir sahen, dass Jesus wirklich Gott selbst ist. In das vernächste Programm, wo wir waren, sahen, wo Gott, der Jesus Christus, dort heilhaft vollbracht. Ich glaube bestimmt, dass von der Weile so viele Menschen sind, die nur das Programm horchen, aber nicht wirklich die Überzeugung haben, dass ihre Sinnenschuld weichgewaschen ist. Wenn diese Person so sagen, dann würde ich die Weile an, das Programm zu horchen, um zu sehen, wo klar das Heil hier war, wird durchgestellt. Herr, ich danke dir Weile für die Bibel und bete, dass du dein Wort in die Weile musst richtig sehen, dass jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in den Hebräerbrief und wurde die fünfte betiehende Vers besehen. Der Hebräerbrief bringt uns die Wahrheit so, als dort dem Herr Jesus anbelangt. Hier wird uns gelehrt, dass der Herr Jesus besser ist als die alte testamentliche Propheten und dass er besser ist als die Engel. Dies Brief ist erstens an die Juden geschrieben, die von dem Herr Jesus gehört hatte, und auch Söhne, die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen hatte. Diese Jude wäre ein Port von einer Religion, dort sie vor hunderte Jahre hatte gehört. Was viel von denen nicht sehen können, wie dort ihre Religion hat an nur dem Herr Jesus angewiesen, die allein ihre Sünde wegnehmen kann. Der Herr Jesus hat alles erfüllt, was von ihm in der Radung versprochen wird. Die Juden dachten, dass die Engel sehr wichtig wären, sogar das Nächste zu Gott sein Thron. Die Schreiber in den Hebräerbrief wird von dit rede und wird Menschen wiesen, dass der Herr Jesus mit Gott eint ist und noch viel besser und hecher als die Engel ist. Aber so, dass der Herr uns die Radung bringen kann, wird er leer als die Engel gemacht, so dass er für uns sterben kann und für alle Sünd betonen kann. Da werden können du und ich nu, durch Christus selig gemacht worden. In die erste Vers in dit Kapitel jeft die schriebene Warnung. Die Warnung ist, dass du je vor wir, dass Menschen würde von der Wahrheit weichleppen. Dort wir eine je vor für die Jude in dem Schrieber seine Tiet, und dort ist auch die geratste je vor in unsere Tiet nu. Menschen wollen nicht in die Wahrheit leben, die Gott uns in die Bibel gegeben hat. Dit ist die Wahrheit, die in dem Herr Jesus ist. Der Herr Jesus sagt dit in Johannes 14, 6. Vers. Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit und dort Leben. Keiner kommt nun vor der Bitte durch mich. Der Herr Jesus redet von wo die Wahrheit Menschen frei machen können. In Johannes 8, 31 bis 36 steht es geschrieben, dann sagt Jesus zu den Juden, die an ihm geliebten, wenn ihr bei mein Wort bliebe, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann wollt ihr die Wahrheit weten, und die Wahrheit wird jünd frei machen. Sie antworten ihm, wir stammen von Abraham, und sind niemals Sklaven gewesen zu irgendwem. Wo sagst du, wir sollen frei gemacht worden? Jesus antwortet an, und Wahrheit sei ich jünd. Wer in Sünd lebt, ist an der Sünd ein Sklave. Und ein Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Die Sehn aber bleibt ewig. Darum, wenn die Sehn jün frei macht, sei je wirklich frei. Wie machte uns bei der Wahrheit holen, Freund, willst die Wahrheit es dort, wird uns frei macht. Wie machte zwei Dinge beholen von dem Herr Jesus Christus? Hei wir wirklich Gott einen Menschen charpa, aber hei wir auch wirklich ein Mensch? Dort ist ein Geheimnis, aber dort macht wie leben. In Hebräer 4, 15 steht nicht geschrieben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden kann mit unserer Schwachheit, sind einmal hier in allem Kreuz so es versagt worden, als wir sind, aber ohne Sünd. Der Herr Jesus weiß, was du und ich durchgehen. Er versteht uns, weil er auf das selbe erfahren. De Heer Jezus bracht God naar deze eerd en hij is naar de hemel gegaan als een mens, een Godmens. Dat is waar hij nu voor ons beden deed en vandaar wordt hij wederkomen ons naar zichzelf te nemen. Over dat wordt en God zijn tijd zijn. Nu de vijfde vers. Dan hij heeft niet de komende wereld van die we reden, de engel aan je doen gemaakt. En je wel zeggen dat de wereld hier den hemel meent. Over dat woord dat hier voor de wereld gebruikt wordt, is dat woord dat voor de wereld van mensen meent, de wereld waar we als mensen wonen. Over hij redt hier van de komende wereld. De komende wereld dat de Juden aan je gedachtenis houden, weer dat koninkrijk dat de Messias in aanbrengen wordt. En van door zijn nakomen wordt even zo'n koninkrijk regeren. De Heer Jezus is door zijn nakomen naar dat vlees nog. Dit is wat aan zijn Rijmen 1, 3 en 4 gezegd wordt. Van zijn zin, dat heet Jezus Christus, die van door zijn stam kwam naar vlees, op hem met macht betekend wordt als God zijn zin, naar de juist de heiligheid die zijn opstonden van dood. Zo'n wichtige arbeid heeft God niet door de engel gegeven, oh nee. Engel zijn hem Heer zijn dienen en noorrecht dragen, je waast, en worden ook zo'n in de toekomst zijn. Engel doen aan onze wereld in deze tijd ook niet regeren. Want ze ook op deze eerd God zijn dienen en noorrecht dragen, zijn je waast, en vielleicht ook nog zijn. Nu de zesde vers. Over daar heeft een op een stede op Jerens gezegd, wat is die mens dat du aan hem denkst, oder een mensje zien, dat du aan beobachten zust? De Hebräer schrijver brengt hier een vers van den achte psalmen in. Wer oder wat is een mens? Een mens heeft niet veel weet, wann hij alleen en God in een grote wereld stonen wil. Zo'n wat God erschaft heeft, is zo groot en zo wonderbaar, dat mensen dat niet verstonen en begrijpen kennen, oder en nemen kennen. Doch heeft God obacht gegeven op mensen, hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft zoveel aan ons gedacht, wann wir vol zin en aanheil zijn, dat hij zijn raden tegen Jezus Christus gebracht heeft. De achte psalm redt van hoe God den eerste man Adam de macht over alles en de wereld geef. Alles wordt aan ongedoen gemaakt. Wie weet ook dat hij dat verleren deed als hij ongehoorzaam werd te God. De schrijver hier in de Hebreeënbrief wordt dit brukken, zodat hij ons meer van de Heer Jezus openbaren kon. Zevende en achte vers. Du hast aan mijn beste leer gemaakt als engel, en hast aan met heerlijkheid en eer gekroond. Du hast alles aan je zine feit aan je doen gemaakt. Dan en dem dat hij aan alles aan je de feit gelegd heeft, heeft hij niet geloten dat niet aan je zine feit aan je doen is. Oba, nu zijn we nog niet alles aan je doen. Wanneer we aan alles betrekken wat God erschaft heeft, dan jij dat van zo hoog als de engel zijn, bij dat kleinste ding dat op deze eerd is. Engel worden erschaft verdem dat Adam en Eva erschaft worden en in dem gode en ingestald worden. Want wie de engel nemen en dan dat kleinste ding op de eerd nemen, dan is de mens daartussen. God moet mensen een beste leren als de engel. En wat verstand, eer en heerlijkheid gegeven. De ganze creatuur wordt onder de mens in feit ongedaan gemaakt. Ober nu kan we dat niet zijn. Wille tieren zijn gewoonlijk niet mensen ongedaan. De nationen zijn in een oproer. En dat kruid komt immer weer op. Als het kan we nu niet zijn dat alles onder de mens zijn feit ongedaan is. De Hebräer schrijver stelt ons dit voor, zodat hij ons wijzen kan hoe Jezus als een mens naar deze eerd kwam. Hij woonde, mank mensen, en starf. Voor de zin dat mensen jegen God gedaan hadden. Hij wordt schließlich alles in deze wereld onder zijn regering brengen. Dat is de zin dat mensen dol getrokken heeft, zodat ze niet doen kennen wat God van aan verlangt heeft. Een mens is zeer begrensd. Hij kan niet doen wat in God zijn aanzien goed is. Wanneer een mens alleen geloten wordt, wordt hij leger zinken als de wilde tieren. Doch heeft God deze wereld van mensen bezorgd, wils hij ons leefhaft. Am det at vi van mennesker sig egen godt stala, van sig leve en ære zinde blive, og stod sig ære zinde betjane, en sig hangjeve to godt. Ober godt vi nicht bloß am mennesker besorgt, he haft en sehr wichtig ding gedone. Da vi ene de hekje vi os de engel vire, ober de sig lege mok os de engel, så går de leegste mank mennesker, en dort vi de Herr Jesus. He deed it so dat he ans wiese kon, wer Gott es, en ans wiese wo en zinde, Gemeinschaft met Gott kon habe. He bracht ans de Radung, so dat wie derch de Radung, trägt no Gott kunne komme. Nee, in de Farsch. Ober, wie sehne Jesus, de ver en stootje, lege gemocht wie aus de Engel, ver dort lieder, derch im dood, nu met Herrlichkeiten ihr je kroont, dat hij derg Gott zijne genoot den dood schmaken zal voor alle man. Dis vars moet met den achte vars topgebracht worden. Daar hebben je gezien dat nog niet alles onge de mensen er feit gebracht is. Ober, wie zijn Jezus? Onze ogen worden hier van mensen weggedreid en op dem Herr Jezus Christus gedreid. Dat is immer wichtig dat we onze ogen van onszelf en van andere mensen wegdrehen, en dat we die op dem Herr Jesus vast zaten. Wat ons hier in de negende vers vergesteld wordt, is ook in Philippe 2, 5. bij 11. vers klaargemaakt. Daar staat het geschreven, dat zou denken als Jesus Christus dacht, die van natuur uit God wie, ober God gelijk zijn, niet met gewalt moest vastgeholen worden. Leven moet zich zelfs ohne eer, en neemt knechts natuur aan, en wordt geboren en aangezien zo als een gewöhnlicher mens, en demütigt zich zelfs, en wordt gehoorzaam bij am dood, zo gaat den dood am triets. Daarom heeft God am tom allerhechste gestalt, en heeft am een nome gegeeft, die even alle andere nomes staat, zodat en Jezus in nome alle knieën, zich bij je zelen, im Himmel, op de eerd en onder de eerd, en dat jeder tong bekennen zal dat Jezus Christus de Heer is, tot God dem Vader zijn eer.

Mijn vriend, van daar wil ik die de geschicht vertellen van de eerste bevriede lied, de eerste man Adam en de eerste vrouw Eva. Wel wie eerst aanstaat in de Bijbel lezen. God de Heer vormt een mens van ied en pust een levende adem en deem zijn nezen aan en hij wordt een levende mens. En God de Heer zegt, dat is niet goed dat de mens alleen is. Ik wil wie Mürkertum am helpen. Dan moet God de Heer al de verschiedene tieren die op een stap zijn en de verschiedene veel die in een lucht vliegen. En hij bracht de mens die tom zijn waar hij de naam wordt. Zoals de mens de naam, zo heette die. Ober de weer China wordt passend weer om de mens te helpen. Dan moet God de Heer de mens zeer vast enschloppen. En als hij schleip, neemt de Heer een reb van de mens en leidt de steedwaarde met huid bewassen. En God de Heer moet nu vroeg van de reb die hij van de mens genomen had en bracht aan die. Dan zei de mens, deze post te mij, dit is knurken van mijn knurken en vlees van mijn vlees. Zij zal vroeg mens heiten, wil zij van mens genomen is. Als ik deze geschicht los, hadst u dat je moeit? Dat God had alle tieren en Adam zelfs gemerkt uit stof van de eerd? Ober van wat wie Eva gemerkt? Van Adam zijn vlees en knurkes. Dan zag de Bibel ons wieder, en door wen jet een man van zijn eller waag en vereinigt zich met zijn vrouw en zij zijn eind. En zo merkt God mensen die zo weer als hij naar zijn plan. Hij moet een mansmensch en een vrouwmensch. Mijn vriend van deze eenvoudige overwoorden geschicht in de Bijbel, tja wie welke woorden leren. Eerstens, leer wie dat mannen en vrouwen zijn ganz anders als al het andere wat God gemerkt heeft, anders als alle andere tieren. Mensen zijn in God zijn beeldnis gemerkt. Dat is meest niet te verstaan. Dus dat is zo wat groter. Waarom deed hij dat? Hij wil met ons gemeenschap hebben, zoals een vader met zijn tjinge. Zij er zo als wie dat hebben willen, dat onze tjinge ons worden leven en respecten. Zo wil God dat hebben van ons, bloos nog veel dollar. Onze lijf, onze respect en onze gehoorzaam maakt God een vrede. Hij heeft dat nog veel dollar verdiend als wie dat hebben. De tweede waarheid die wie verstaan zullen, is dat Adam zag en dat hij en Eva taubje heren deiden. De taubje heren is de grond van de eie. Mames en papas, dat voor jullie tjinge beden dat die worden de rechte eiepartners zich welen. Wanneer God vrouwen wordt, dan wordt hij die erheren. En dan dan nog voort door aan beden dat die tjinge dan ook worden welig zijn de rechte partners te welen. De derde waarheid wordt wie uit deze geschicht heren, is dat God zelfs dat aanzag dat Adam, de passende persoon, veelt wat hem helpen wordt. Mijn vriend, van du bevriet bist du van die man een passende helper? God zegt dat door wie China kracht recht van arm. Die man veelt het aan die. Hij is niet voor dich ohne die. Hij brugt die help, eigenlijk. Nog een vierde waarheid is dit. Dat een man en een vrouw voor een ander gemerkt zijn. Nadat zij bevriet zijn, zijn ze een vlees. Dit is God zijn wonderbare plan. Hij wil niet hebben dat twee manslied een paar zellen zellen. Of dat twee vrouwmensen. Ook niet een man met twee vrouwen, maar een man en een vrouw. Nog een wichtige waarheid is, dat God wil hebben dat de twee zullen zich einig zijn. Zij zullen in vrede top leven. De eerste man moet zich zeer gevreed hebben als God aan de eifer gaf. De woorden van Anfang an zijn zeer gelukkig vast, wil zij einer tot den anderen geheerde. Ik wil gelijk een het leid te zeggen. Wenn du als een mutter in bevrieden zijn hast, dan dat hem zeer moet merken dat hij en zijn vrouw toe een ander geheerde.
Als een moeder fängst du dort vielleicht schwor. Du hast hem abgetrocknet met so viel Leib. En dan, wenn de Tiet schamt, dat de Seen sich befriedet, dan hij dort am Lausloten van een andere Früh. Dit is gleichweg schwor für alle Mütter in der Welt. Fällt die dort schwor, dit anzunehmen, wat ik gesagt hab? Ik mag mir dort ook annehmen, wils, wir haben ook ein Seen. Ik heb de Freiheit, dit te betonen, wils de Bibel jeft uns diesen Rot. Wenn wir für Gott seinen Plan anwählen, dann erst du immer ein Sehen für die und deine Kinder. Wir haben von der Ophelia geredet von Gott seinen Plan in uns Leben. Wir sollen seinen Plan immer achten. Er weiß immer, was das Beste ist für uns. Wir können nicht bloß dort tun, wo nur wir uns feilen, oder dort tun, wo die Welt in Anweitenheit geht. Wie weit beter wird Gott es, von der Eie wills wie das Wort Gottes habe, weil wir uns immer dort abstätten. Gott wird das sei ihr voll, wenn du diese Wahrheit wirst mitteilen mit deinen Kindern, deinen Nobisch und deinen Freund. Dort der ich wurde sei auch ein Sehen habe. Wenn du eine Bibel hast, dann lese diese Geschichte für dich selbst in 1. Mose, Kapitel 2. Prüf ein zu behalten. Dein Mann fehlt an dich, da seine Bedürfnisse erfüllen. Wenn du nicht kriegst, weißt, wo du am Kost halpe, frag Gott. Er hilft uns Weisheit. Er wird die halpe. Er will haben, dass die dort scheint in deine Eier. Wird bloß nicht mautlos. Wenn Gott sieht, dass du am Gehorche wirst, wird er die nicht verloten. Er wird die Lehre, und die Wiese wird nicht reicht es. Er wird die Maut merken. En ihre, wenn du in gehorsamet Kind bist, verarm. Dort befriede Leben ist kompliziert und manchmal jeft dort schwere Verhältnisse. Wir sind menschlich und haben uns manches selbst verdorben. Wo wir dort in Gott sind plan? Ein Mannsmensch brückt den Frühmensch, um dort die zwei Wörter eine Eier friedlich taub leben. Der Früh soll den Mann haben. Sei selber taub holen, und wie aus ältere Mutter an sie Kinder gehen lassen, um dort sie kennen durch seine einer von den anderen, wenn sie sich befreien. Möchte Herr die Sehne in deine Eier